van penkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

mijn kind, mijn kind. Dus jouw vader met jou. Ik zie jou zeer. Je twijfel al meer. Drink water van mijn levende fonte.

Chris Rice met sy vertolking van die lied Old Rugged Cross. Die derde toonsetting van Sanctus is uit die Nelson Mis van Joseph Haydn. Die werk word 15 en 16 Augustus in Windhoek deur die Namibiese Nasionale Simfonieorkes en Cantare Odire uitgevoer.

0: Cause you're good.
1: Matthew West met hierdie week se nommer 3, Good, op die hardloopgenerasie Gospel Top 15. In die tweede plek hierdie week is dit CeCe Winans met haar snit Worthy of It All.

genoeg. Om elke hoek en om elke draai, zo tussen staan ze knieën, etter, eieren gezwaai.

het saam gejong, waar die hand aan weer al strek. Ik hoor bochum is nu lid van die dorpsraad, en hoe voet ze, ach, hij is lang al frek. Hey.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Hy is voor alle dinge en deur hom hou hy alles stand. Kolossense 1:17. In plaas van om Facebook of Instagram oop te maak, probeer eerder bietjie een van die aanlyn Bybel

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

het vanaand kom besef, daar waar u verlore geraak het, daar waar u miskien die pad byster geword het, daar waar u weggedraai het van hom af, dat u weer sal terugkeer en sal uitroep en vra, Here,

Die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, die seensgroep Libera, met de toonsetting van Sanctus. Dit is gegrond op Pachelbel'se bekende kanon. Olagelos' muziek is redelijk gereeld in ons program ingesluit en vandag is het sy toonsetting van Pleni Sunceli et Terra wat ingesluit is. Die hemel en aarde is vol van u heerlijkheid in Afrikaans.

Heinrich Schütz se toonsetting van Psalm 136. Dit is vir ons uitgevoer deur die Stuttgart Kamerkoor onder leiding van Frieder Bernius. Die tweede toonsetting van Sanctus is sang deur die Elspleets mannekoor in Nederland wat Charles Gounod se toonsetting sing van die teks.

Chris Rice met sy vertolking van die lied Old Rugged Cross. Die derde toonsetting van Sanctus is uit die Nelson Mis van Joseph Haydn. Die werk word 15 en 16 Augustus in Windhoek deur die Namibiese Nasionale Simfonieorkes en Cantare Odire uitgevoer.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of traan het al, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

is dit ek, wat weer jou hart se wond moet lek. En telkens hou ek my rug weer breed, om berge van jou pijn te meet. Maar in die dag se skerp herken, brand ek verskroeid, verkoot, verseng. Kruip ek weg, totaal verblind, ontbloot en wondbaar, soos ek.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.